0: 104.1 SFM.
1: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond, kyk hoe ver het ons gekom.

0: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoers Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoer jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoer Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoer Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: SFM, ons maak dit lekker.

Anodyne, hè? Jo, One Republic met Someday. Kijk, Someday, Friday, vrijdag. Vrijdag blijf maar net voor mij een lekker dag. En je weet behalve dat het nou naweek is, je weet, dat is net zo'n andere atmosfeer in die lucht. En natuurlijk altijd koeksisters, kijk my mond water, toe aan, nou die koeksisters hier aanbring, dis die bitter soet, en kijk dan goed, is bitter lekker, en ek bring hier goed hier aan, en ek stroom daar staan hier alleen in die kantoor, en ek denk so by myself, arme ek, hoe moet ek nou alleen een hele pak koeksisters opeet? Ek het definitief so ver een goeie poging aangewend. Johan, baie dankie. Ek sê jou op hoogte hou hoe dit verloop. In geval, Adam Tas volgende, van 'n druppel tot 'n brander.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

Mark Anthony may take me down slow. Nou, ek het verhaal wat ek met jou wil deel, maar ons gaan hem so binnen die volgende 10 minute, minder as 10 minute, gaan ek jou vertel daarvan. Dit is absoluut inspiratie oor drie jong mense, drie tieners, wat een baanbreker ding ontwikkel het. Maar nou eers, muziek, Jean Boucher voor 4 en dan middagsport.

Woman, Roy Orbison net hier op SFM. Nou ja, lekker om saam met jou te kyk, is eindelijk Van Halen's weergawe gewees, nee. Is ons die klanke natuurlijk van Lost and Found, She Takes Me Over.

0: Lost and Found, she takes me over net hier op SFM. Wat 'n lekker een is dit hier net. Net hier na terug met die weg in Isos Waldo Lots met net een kyk.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

One Direction, Drag Me Down, net hier op SFM. Nou ja, is lekker om saam met jou te kan kuier op hierdie prachtige aand. Is die heerlijke aand van, ek moet het vir jou gee, ek moet het sê ook, behalve last week, maar nou, in elk geval, dis maar het is, nee. Wat is onthou, as jy enige pot gooi of enige onderhoud of wat ook al gemis het hier so by SFM, is baie makkelijk, ek sê dit week in week uit. Ga net gerus daar na ons webblad toe, dis

0: Michael Lind gestrand. Spookwolf, een van my gunsteling groepe. Kyk hierdie ouetjies doen goed, né? Nee, hulle sing daar maar mooi musiek. Hier is hulle met Berge, dit vat ons na 7 uur toe.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Tasha, ek moet weet, en voor het all-time low gewees met Endless Road, ek moet ook baie ding in die lewe weet, Tasha, dis maar het is, nee, kyk, ja, ja, verseker. Te sweet, net die naam met Fox on the Run, kyk, hierdie groep het baie goed gedoen ook in die verlede, nee, oh, goeie treffers gehad, ek het al vir julle gesê, Ballroom Blitz, al die week, wham, bam, omdat julle daai ene van hulle, nee, week, wham, bam, ja, ook een lekker enekie daarie. Net die naam ook Lauren Spencer op pad, ek sien nog lekker muziek op pad, Four Seasons, is ook op pad natuurlijk, saam met Frankie Valli met Oh, What a Night. Moet nie weg gaan die blij ingeskakel, lees op SFM.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Touché, if I could turn back time. En net so voor het Valleys gewees, daar so met Lichthoring. Hey, ek like nogal Cher's muziek, nee. En het is Cher, nie Sure nie. Sy het het al self gesê, ek sê het 1 miljoen keer, gaan kyk op YouTube, as 'n videoclip, al vraag hulle, how do you pronounce your name? As sy sê, it's Cher, like chair. Jy weet, soos 'n stoel, sy sê het, it's Cher, like a chair. So ja, daar sê, Cher. Natuurlijk moet if I could turn back time. Wat jou ginsling Cher liekie? Myn is verseker definitief belief, ek hou van die song, huh? Do you believe, ek love I in it. Daar is een liekie natuurlijk van Cher en Tina Turner, een liekie sing Shame on You, so, oh treffer, maar jy sien die jonkies hulle twee daar so, en jy moet hoor hoe sterk is die twee dames se stemme op die verhoog, so as jy een bykie YouTube toe gaan, gaan tik in daar so Cher en Tina Turner, Shame on You, shame, shame, shame, shame on you, maar jy moet hoor hoe sing die twee dames, die stemme van hulle is iets uit ander wereldheid. Ja, Stefan Jansen, ook een man met een sterk stem, hier sal sy met, as ek jou onthou, ek moet het reg sê.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

Piper met Stop die Wêreld, Herman's Hermits. Net so voor het gewees natuurlijk met No Milk Today. Altijd lekker om na hom te luister of hulle te luister. New Romance, het jy nou met jou My First Love, is ook een lekker ene. En dan sien ek al Franja is ook op pad met Kom Klim Nou Uit.

0: Jackie Lowe met Doen Jou Best en net so voor het hy sound geweest met Hide and Seek. So bykie minder as 15 minuten van nou, natuurlijk die afskoptijd daar vir die Stormers vanavond, nee. Groot enekie vir hulle, maar ek hoop en groe en vertrouw hulle sal omvat, ek denk hulle sal definitief. So ja, die Stormers wat gaan afskop so oor een paar minuten van nou, en dis natuurlijk die in Cardiff rugby, hulle speel op Cardiff Alms, en natuurlijk die Alms Park, en het gaan interessant in die week is. Ek hoop hulle doen om, nee. Morgenmiddag natuurlijk die Sharkies, kwart voor 2 tegen Zebre, en die hulle 4 uur tegen Benetton rugby, beide thuis wedstrijde, daar Hollywood Beach Kings Park, daar in Durban vir die Sharkies en Loftusversveld vir die Bulle. En dan die Lewis, morgen aan kwart voor 9 sekant Munster, daar op Tomlin Park TBC, so het gaan nogal interessant wees, nee. Hulle sê to be confirmed, maar het is klaar geconfirmed, so het gaan lekker wees. Sterkte Leeuwkies, ek hoop julle doen het morgen aan my manne, ek weet julle kan. Bruce Springsteen het hierna met Dancing in the Dark, sal hy licht af en dans.
1: Maak elke dag een SMS

0: Billy Joel, ek heef my ginseling 80se sangers gewees natuurlijk, nee, die man het soveel treffers gehad, nee. For the longest time, onthou jy die song van hom, nee, Piano Man, al die lekker liedjies van hom. Nou ja, Devil Dippenaar, net hier namelijk Bly, en dan sien ek Sky Augustine, of Sky of Augustine, is ook op pad met Friends, nou net oor Friends gepraat. Hierdie machine is slim.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Billy Joel, ek een van my ginseling 80se sangers gewees natuurlijk, nee, die man het soveel treffers gehad, nee. For the longest time, onthou jy die song van hom, nee, Piano Man, al die lekker liedjies van hom. Nou ja, Devil Dippenaar, net die naam het Bly, en dan sien ek Sky Augustine, of Sky of Augustine, is ook op pad met Friends, nou net oor Friends gepraat. Hierdie machine is slim.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.